0: De andere hebben een rutbus, dan kan ze maar te wel.
1: Ja.
0: De rutbus die draait aan de kruis niet op.
1: Nee, dat is wat.

2000. Kan het niet waar zijn, momenten maal met ons uit een jong. Zet even mee, ja, in het meeglees, doper, de keel, de wolken knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer te apen, maar dit is maar, ja, maar toch.

dose. Je lijf en je klijf, dan zie je de doos. Zou je schuurt de kniesbugel in de zoot. Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de Lorelei, is zo net en daar de deur de toeten zondag. Van de jongen, maar ja, zo is dat.

je vader. Dan een zwaarheid moment de maal bevol dat een jong. Let even mis, ja in het buik lees toepen. We keel, we morgen knuppel. Ja, dat is zo ja in het maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer daar. Maar dat is maar, we doen.

0: De andere hebben een rutbuster, de kat zal maar te wel.
1: Ja.
0: De rutbuster die draait aan de kristen die trop.
1: Nee, dat is wel.

je vaderen. Dan een zwaar moment de maal wie wil dat een jong. Let even mis, ja in het buik lees toepen. We keel, we worden knuppel. Ja, dat is zo jij te maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer daar. Maar dat is maar, we hebben het toch.

je vaderen. Dan een zwaarheid moment de maal bevol dat een jong. Let even mis, ja in het buik leest toepen. De keel, de woorke knuppel. Ja, dat is voor jou niet de maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt de mensen. Ja, dat is het er niet meer daar. Maar dat is maar, helemaal toe.